Kijk, Boyscout, ouwe, wanneer gaan van de gejagen? Kaloetrok, kaloetrok, dipnet, kaloetrok, chuki luchtdok, kaloetrok, atoglugu. I got native fish using the dipnet, kaloetrok. Dipnet.